waar die vlammen lek. Het is mijn hartse plek. Vergeet van gisteren.